0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM. Goeienacht. 105.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
1: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Pros FM.
5: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

Bos FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En een daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien.

In Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch

0: kijken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij RadioPros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van RadioPros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Pros FM.
4: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: zo van die lekes die aan iedereen nog kent.
1: Van in een tijd dat je een snotter wordt of een tweedejaars student.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen. Via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
0: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pols FM.
4: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Nieuwe evacuaties in de Hoge Venen door de zware bosbrand die daar vrijdag begon. In Monschau, net over de grens met Duitsland, moesten een 30-tal mensen hun huis verlaten. Voor iedereen is noodopvang voorzien. Eerder werden al zowat 600 mensen geëvacueerd uit 2 dorpen. Zij mogen nog altijd niet terug naar huis. In totaal brandden in de Hoge Venen al minstens 3000 hectare natuur af en het vuur is er nog altijd niet onder controle. Het parket is een onderzoek gestart naar de oorzaak. Voorlopig is er sprake van onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog veranderen. In ons voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld, na een spectaculair slot. Mechelen stond 1-3 achter, maar kreeg in de laatste minuten nog 2 strafschoppen en trapte die ook binnen. KV Mechelen pakt zo zijn eerste punt, Standaard heeft er 2. En Charleroi ging met 0-1 winnen in Lommel en pakt 6-6, net als AA Gent dat met 1-2 won in La Louvière. En op de slotavond van het EK Atletiek in Birmingham heeft onze mannenaflossingsploeg net geen medaille gepakt op de 4x400 meter. De Belgian Tornado's eindigden als 4e op amper 200ste van een seconde van brons. Dat ging naar Nederland. Het goud was voor Italië. En ook bij de vrouwen geen medaille voor ons land. De Belgian Cheetahs werden 6e in hun 4x400 meter. Daar pakte Nederland het goud. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien en maxima rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw wolken en buien bij 24 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
1: Radio Pros.
4: Ron van der Steen.
5: Goedemorgen, schat. Kopje koffie?

Dag luisteraars, hele goede morgen en van harte welkom hier bij Radio Pros FM. Het is alweer maandag, we zijn 17 augustus en dit is een nieuwe ochtendshow tot 9 uur. En we gingen heel diep terug in het gidsverleden naar de jaren 50 met de muziek van Jody Sands hoorde je en With All My Heart. En ze werkte destijds in de clubs in de Verenigde Staten en Canada begin de jaren 50 en ze verscheen dan ook later op de lokale televisieshows in Philadelphia.

0: Het is zo'n echte klassieker terug van onder het stof gehaald. Deze van Sir Cliff Richard. En die hoorde Angel. Maar het bekendste nummer van Cliff Richard is wereldwijd algemeen beschouwd als die hit van We Don't Talk Anymore uit 1979. Of als iconische klassiekers zoals Living Doll uit 1959 en The Summer Holiday uit 1963. Allemaal van die geweldige, mooie klassiekers. Van de States.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

We zijn natuurlijk nog altijd 17 augustus en we zitten nog altijd in de zomerperiode. En ik haalde deze van onder het stof, deze Hobby Horse was dat. En summertime, summertime, je kan er niet genoeg van krijgen, maar het moet ook niet zo al te warm meer worden.

dat ik deze ochtend hiermee iemand heb blij gemaakt in Bornem, onze Joes, want die is een geweldige fan van deze Demis Roussos. En je hoorde een oude klassieker van deze grote meneer. Je hoorde Lovely Day of Arcadia was dat. Wet Day in september. Laten we hopen dat het eens echt gaat regenen in september. Maar Pussycat die had daar destijds een mooi hit mee te pakken.

klinkt ook wel een beetje echt zomers. Een zomergevoel geven wij elke dag hier bij Radio Pros FM. En je hoort de muziek van deze dames van Pussycat en The Wet Days. In september was dat allemaal gedraaid hier in deze ochtend. De show Radio Pros FM elke dag weer te beluisteren via onze drie frequenties. En die zijn 105.5 FM, 107.1 FM en 107.5 FM. En natuurlijk ook via DAB Plus voor Vlaams, Brabant en Oost-Vlaanderen. Ken je dit nog? Dit zijn Steve Winwood.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
4: Ron van der Steen.
5: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.
6: Snelle voort. After a warm summer rain. Taste of water. Or expensive French wine. Your face next to mine glows in a wild old bed. Strange candle dances on a dark glittering wall. The pain of loneliness when your love has gone. The fear of a loveless night in Christmas time.

0: Bij Radio Bros zit je altijd goed voor de mooie slows en ballades. En dit was er toch wel eentje uit de 1974 van deze Lester en Denwood. En je hoorde nog een keer deze If You Love Me. Dat doen wij elke dag natuurlijk. Hey, nu even luisteren naar een ander nummer. Een Nederlandstalig nummer van Peter Blanker. En het is moeilijk bescheiden te blijven.
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: Gisteren waren onze terrassen bij Radio Pros ook geopend op zondagmiddag vanaf 1 uur. Er stonden natuurlijk geen duizend tafels of stoelen, maar toch wel leuk om toch altijd bij ons te zijn in het gezelschap van collega's en luisteraars. Barkuil, hoorde je net, en duizend terrassen in Rome.
1: Pols FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen. Radio Pros, zomer er los.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar een huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
2: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
5: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
4: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
5: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
4: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
5: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

0: Dit nummer moeten wij toch ook alweer een aantal jaar terug aan. Die harde muziek van City to City en de Road Ahead was dat. En zo gaan wij op naar 8 uur hier bij Radio Pros FM. Straks na 8 uur zijn we terug, want we hebben ook een nieuwe supertip voor deze week. En we gaan dan ook even kijken wie er allemaal jarig is vandaag.
1: Take me

0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Donderdag 20 augustus viert Hofstade feest. Breng vanaf de vroege avond zeker een bezoek aan de gezellige avondmarkt, waar u dit jaar extra welkom bent onder het motto Welkom in ons kot. De sfeer zit meteen goed met een spetterend live optreden van Les Tres en vanaf 20 uur zorgt DJ Peter de Groot in het gezellige kermiscafeetje voor de perfecte afsluiter van de avond. Grote honger gekregen, schuif dan in het parochiaal centrum aan voor de grote mosselslag met heerlijke mosselen of een koude visschotel met frietjes. Dat kan van 12 tot 15 uur en vanaf 17 uur, zolang de voorraad strekt. Feestneus in de buurt van Ninove trekt dan vanaf vrijdag 21 augustus richting Voorde. Daar barst op het oude voetbalveld de traditionele kermis van Voorde los. Verwacht u aan een meerdaags volksfeest, vol sfeer, attracties en ouderwetse gezelligheid voor jong en oud. De kermis loopt nog tot woensdag 26 augustus. En om te besluiten is er ook goed nieuws voor de kermisliefhebbers, want de grote kermis in Haaltert barst al vroeg los. Noteer zaterdag 22 en zondag 23 augustus met stip in uw agenda. Het Sint-Gorrigsplein verandert dan in één groot feestterrein vol kleurrijke attracties, spannende ritten en lekkere kermissnacks. Zaterdag kan je de sfeer opsnuiven vanaf 17 uur en zondag vliegen de deuren open vanaf 15 uur. Ideaal voor een gezellig weekenduitje met de hele familie.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
1: Radio Pros.
6: Ron van der Steen.
7: Goedemorgen, schat.
6: Radio Pros.
7: Kopje

Vincenzo, een van die leuke zomerhits van eind jaren 80. Deze van Owen Paul hoorde je. En My Favorite Waste of Time. My Favorite is elke dag luisteren naar Radio Pros FM. En Radio Pros FM blijft maar groeien. Want er zijn weer een pak leden bijgekomen. En dat is alleen maar goed nieuws. Want we hebben dat echt wel nodig om te blijven bestaan natuurlijk. Goedemorgen allemaal en welkom in deel 2 van deze ochtendshow, nog tot 9 uur.

Sweet Freedom is een bekende samenwerking uit 2002 tussen het Deense percussieduo Safri Dio en de Amerikaanse zanger Michael McDonald. En het nummer is een dance-stijl remake van de originele hit die Michael McDonald uitbracht in 1986 voor de soundtrack van de film Running Scared. En in de 2002-versie combineerde Safri Dio de herkenbare soulvolle zang van Michael McDonald met hun herkenbare, snelle, energieke trommel- en percussiebeats. Dus allemaal toch wel geweldig gemaakt destijds.

Het is een bekende Nederlander. Je hoorde Hans de Boy en ik hou van alle vrouwen. Jovalli heeft dat ook wel eens een beetje nagezongen. Maar, heeft me toch maar Hans de Boy natuurlijk. En nu deze van de zangeres zonder naam en een medley van haar uit de jaren 70 geplukt.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics.

0: feestjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
2: Ron van der Steen.
3: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Voor deze eerste werkdag van de week gaan we toch wel niet beginnen huilen, zeker. Want ja, misschien moeten veel mensen vandaag ook weer terug aan het werk na zo'n mooi weekend. Je hoorde deze prachtige slow van Don McLean, was dat met Crying. We gaan even kijken wie er vandaag allemaal ook jarig is. En dat is toch wel niet zomaar de minste. Robert De Niro, de Amerikaanse acteur, die is vandaag op maandag 17 augustus jarig. En Robert De Niro, die wordt 83 jaar. En ook een andere acteur, Sean Penn, is ook jarig, de Amerikaanse acteur en regisseur. En vandaag wordt Sean Penn ook 66 jaar al.

Ik ben misschien deze ochtend weer goede punten aan het scoren voor een fan van Paul Severs geworden. Ja. En die hoorde, oh little darling. Het is ondertussen 8:30 geworden. Het is tijd voor de Radio Pro Supertippen van deze week. En dat is Rutger van Barneveld. En hier is hij met Zwolle Zomernachten.

is een ferme ambiancemaker en je hoorde Rutger van Barneveld was dat met zwoele zomernachten. Ja, dat kennen we allemaal wel van de laatste dagen. En dat was meteen onze Radio Bros supertip van deze week. En je kent het concept. Je hoort hem tot aanstaande zondag tijdens Ontbijt Radio. Wordt er een nieuwe supertip gekozen voor de komende week?

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
6: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
7: Pros FM. Radio Pros.
8: Ron van der Steen.
9: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Er is jammer genoeg niet zoveel meer te horen van deze van de Shakespeare Sisters, maar ze hadden destijds toch dit mooi nummer uitgebracht en je hoorde Stay. En dit brengt ons naar 9 uur toe hier in deze ochtend radio. Zometeen na 9 uur meezingers op de werkvloer met collega Johnny Johnson. En hij houdt jouw gezelschap tot 11 uur. Zeker vast blijven luisteren, want het zal weer dikke ambiance zijn voor deze eerste dag. De eerste werkdag van de week. Wat mij betreft graag tot morgen weer even na 7 uur. Dan zijn we terug paraat. En ik heb nog muziek voor jou van Katrina and the Waves. Love.

0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
1: Ik staar waar naar mijn glas en zo voorkom ik

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: De zware bosbrand in de Hoge Venen breidt niet verder uit naar de grens met Duitsland. Dat meldde Duitse media. Het vuur en de rook naderden het grensstadje Monschau. Daarom werden daar een 30-tal mensen preventief geëvacueerd. Maar er is beterschap op komst, zegt weerman David de Henau van het KMI.
4: Het zou daar 1 tot 4 mm moeten regenen vanochtend, dus dat zal wel helpen. Dat het voldoende is, dat is af te wachten, dat betwijfel ik. Maar in elk geval, ook de komende dagen gaat er dan wel regen vallen. Minpuntje is natuurlijk dat er morgen dan meer wind komt.
3: En die kan het vuur weer aanwakkeren of doen heropflakkeren. Intussen is al minstens 3000 hectare natuur afgebrand. En de brandweer heeft het vuur nog altijd niet onder controle. Het parket is ook een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Voorlopig is er sprake van onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog veranderen. In Aragon, in het noordoosten van Spanje, is een militair omgekomen tijdens het blussen van een grote bosbrand. Nog 3 anderen raakten zwaar gewond. Volgens lokale media kantelde hun vrachtwagen en stortte die in een ravijn. Het is nog niet duidelijk waarom. Bij die brand in Aragon is al meer dan 17.000 hectare natuur afgebrand. Meer dan 1.000 mensen zijn geëvacueerd. De ebola-uitbraak in Congo is de dodelijkste ooit. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. In totaal kwamen al 2.325 mensen om. Bijna 5.000 mensen raakten besmet en dat aantal blijft snel stijgen. Volgens de VN sterft er in Congo elk half uur iemand aan ebola. Voor de huidige variant bestaat ook nog geen vaccin. In ons voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld. Mechelen stond 1-3 achter, maar kreeg in de laatste minuten nog 2 strafschoppen en trapte die ook binnen. KV Mechelen pakt zo zijn eerste punt, Standaard heeft er 2. En Charleroi ging met 0-1 winnen in Lommel en pakt 6-6, net als AA Gent, Antwerp en Club Brugge. Ons land keert met 4 medailles terug van op het EK Atletiek in Birmingham. 1 keer zilver en 3 keer brons. Het zijn 2 medailles minder dan op het vorige EK van 2 jaar geleden in Rome. Op de slotavond kwam onze mannenaflossingsploeg 200ste van een seconde tekort voor het brons op de 4x400 meter. Nederland werd 3rde, onze Belgian Tornado's dus 4de. Daniel Segers kon het net niet afmaken.
5: Super zuur. Je komt naar een kampioenschap eigenlijk in je beste vorm ooit. Je wordt afgezet in een medaillepositie en dan wordt je geklopt op de lijn. En hoop je het ook als laatste loper het been te brengen voor het land. En ja, ik heb al een paar mentale tikken gehad deze kampioenschap en deze komt er echt nog wel bovenop.
3: Bij de vrouwen werden onze Belgian Cheetahs 6de in hun 4x400 meter. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien en maxima rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw wolken en buien bij 24 graden. En ook woensdag en daarna soms regen en 23 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Radio.

een race tegen de tijd, zoals met vele dingen in het leven. Dit waren G-Race en Manhattan. Vrienden, het is maandagmorgen. Een nieuwe aflevering staat daar van de Meezingers. En we bedanken alvast voorgaande collega Ron van der Steen.

De originele versie kwam uit Nederland van Ben Kramer. Deze keer gebracht door Swoop en de Clown. Het is vandaag 17 augustus. Misschien was je gisteren wel op ons terras, op ons zomerterras. En daar kreeg je alle mooie muziek te horen. Hier zijn John Fogerty en Bruce Springsteen. En dat met Pretty Woman.

Voor heel veel mensen blijft de originele het mooiste. Alhoewel, ik kan deze wel pruimen van Bruce Springsteen en John Fogerty en Oh Pretty Woman. Vrienden, je weet het, elke maandag en woensdag doen wij onze ambiance op de werkvloer. Dat gaan we vandaag ook doen en ook onze jukebox niet te vergeten.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De moeitang.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Plus.
5: Meezingers op de werkvloer. Amen.

Een van de eerste singles van onze vrienden van Clouseau. En dat met Anne en dat op aanvraag. Vrienden, we zijn bijna toe aan onze ambiance op de werkvloer. Daarom even een voorproefje. Hier is

0: que tú y bonito como tú. Más que tú y más que tú y más que tú, que tú y que tú y borequito como tú, que no sabes ni la hora, borequito como tú, y yo sé más que tú, yo sé más que todo, sé más que nadie y sé más que tú, y que tú y que tú y que tú, que tú, que tú y borequito como tú, que no sabes ni la hora, borequito como tú.
1: Hij maakte maar één plaats, maar het was een absolute monsterhit. In 1974 deze Perret en dat met Borriquito. Ja, een beetje ambiance muziek. Dat betekent dat we naar ambiance op de werkvloer gaan. Vrienden, het is vandaag maandag, de eerste dag van de werkweek. En dan is het altijd wat moeilijk om terug op gang te komen. Daarom presenteren wij vandaag twee platen, een beetje ambiance, om het weekendgevoel wat terug te creëren. En het mag gezegd worden, er wordt gedanst op de werkvloer. En ook de gepensioneerden thuis kunnen genieten van deze twee platen. Twee platen, absoluut ambiance op de werkvloer.
2: Tijd voor ambiance.
3: Live.
2: Ambiance.
3: Live.
2: Tijd

0: Ik veronderstel dat ze Yves Segers en deze Yeti Paletti al goed kennen in Blankenbergen. Dit waren onze twee ambiance-platen.
1: Met mijn handen in mijn haar denk ik nou over de keuzes die ik in mijn jonge leven heb gemaakt. Ik wil niet zeggen dat ik spijt heb, maar het blijft mij achter.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be. Radio Pros, zomer erop los.
3: Joepie!
4: Met meezingers op de werkvloer.

James, die je zeker nog kent van Superfreak, maar hij maakt ook nog talloze meer hits zoals deze Glow. En vrienden, u luistert nog steeds naar Radio Pros. Dit zijn de meezingers op jouw werk.

Ik blijf dit een unieke plaat vinden van Jaap Reesema en mijn kleine presidentje. Vrienden, u luistert naar Radio Pros. Dit zijn de meezingers op de werkvloer. Je kan ons beluisteren via de 107.5, de 105.5, de 107.1. Ook via DAB+. En dat in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. Hier is nog een hele mooie single van Simply Red.

Een plaat met absoluut veel waarheid in deze van Simply Red. And the money's too tight to mention. Gisteren hebben we wat dansjes gedaan op ons zomerterras. En ook in de studio trouwens. En dat deden we 's morgens tussen 9 en 12 met collega Peter. Daarom is het misschien nodig om een beetje ochtendgymnastiek te doen.

Gisteren waren we wel een beetje op de tonen van Samson en Gert aan het dansen in de studio en ook buiten op ons zomerterras. Vrienden, ik kom zo meteen terug met deel 2 van De Meezingers.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Donderdag 20 augustus viert Hofstade feest. Breng vanaf de vroege avond zeker een bezoek aan de gezellige avondmarkt, waar u dit jaar extra welkom bent onder het motto Welkom in ons kot. De sfeer zit meteen goed met een spetterend live optreden van Les Tres en vanaf 20 uur zorgt DJ Peter de Groot in het gezellige kermiscafeetje voor de perfecte afsluiter van de avond. Grote honger gekregen, schuif dan in het parochiaal centrum aan voor de grote mosselslag met heerlijke mosselen of een koude visschotel met frietjes. Dat kan van 12 tot 15 uur en vanaf 17 uur zolang de voorraad strekt. Feestneus in de buurt van Ninove trekt dan vanaf vrijdag 21 augustus richting Voorde. Daar barst op het oude voetbalveld de traditionele kermis van Voorde los. Verwacht u aan een meerdaags volksfeest, vol sfeer, attracties en ouderwetse gezelligheid voor jong en oud. De kermis loopt nog tot woensdag 26 augustus. En om te besluiten is er ook goed nieuws voor de kermisliefhebbers, want de grote kermis in Haaltert barst al vroeg los. Noteer zaterdag 22 en zondag 23 augustus met stip in uw agenda. Het Sint-Gorichtsplein verandert dan in één groot feestterrein vol kleurrijke attracties, spannende ritten en lekkere kermisnacks. Zaterdag kan je de sfeer opsnuiven vanaf 17 uur en zondag vliegen de deuren open vanaf 15 uur. Ideaal voor een gezellig weekenduitje met de hele familie.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
4: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Meezingers op de werkvloer.

Hij is niet meer onder ons, maar wat maakte deze man toch mooie platen? Deze kwam uit 2020. René Karst en Skullcheers en Proost. Vrienden, welkom in deel 2 van de Meezingen.

Deze Canadees heeft charisma te over. En dan heb ik het uiteraard over Bryan Adams en Can't Stop the Thing We Started. Even terug korter bij huis. Deze plaat kent iedereen. Werd origineel gezongen door de Shorts. Deze keer is het de DJ Cambo Radio Mix. En dat met Comment ça va? Alles goed, hoop ik. Ja.

We blijven nog een heel klein beetje in Nederland met deze formatie. Maywood en Give Me Back My Love. Tot 11 uur krijg je de mooiste muziek hier op jouw radio, de Meezingers. Deze op aanvraag voor Ben. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

Dat waren de drie heren van de Funky Soul op één schijf. Nile Rodgers van Chic en Pharrell Williams en Daft Punk. En dat met Get Lucky. Even terug de tijd in 1959. Hier zijn de Temptations en My Girl.

0: helemaal terug in de tijd van de doo-wop periode. Dit waren de Temptations en My Girl. Dan is het nu tijd voor de nieuwe supertip.
1: Radio Bros, zomer erop los.
2: Yuppie!

de nieuwe supertip van de week. Eentje die er gerust mag zijn. Dit was Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Het wordt tijd om onze jukebox boven te halen. We hebben er een muntje in gestoken. We kunnen vandaag terug eens kijken waar hij ons naartoe gaat brengen. En vandaag zal dat zijn de jaren 80 met instrumentale discomuziek.

Dit was een plaat die in de jaren 80 op elk radiostation gedraaid werd. Dit waren de 3 Degrees en dat met T.S.O.P. We gaan er nog een muntje induwen en even kijken wat hij nu voor ons in petto heeft, onze jukebox. Even kijken, we blijven een beetje hangen in de jaren 80 met gelijkaardige muziek. Hier is Van McCoy.

0: twee platen om van te snoepen en te genieten uit de jaren 80. Van McCoy en de Hustle en de 3 Degrees en dat met T.S.O.P. Zometeen draaien we Queen met Radio Gaga. Bye bye Jukebox.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten.
4: Calosaurus is in Ellava.
3: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
5: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
6: It's time to travel.
3: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
7: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
8: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
9: ProsFM. Radio Pros.
10: Johnny Johnson.

De grootste superster ooit met zijn fenomenale band Queen. Dat was Freddie Mercury en Radio Gaga. We gaan even naar Griekenland met een plaat uit de jaren 80 van ene Mireille Mathieu. En dat met Acropolis. Adieu.

Ze wordt wel eens regelmatig gespeeld bij collega Ed van Bever. Deze Mireille Mathieu en Acropolis Adieu. Adieu zeg ik nog niet, allemaal stilaan, maar zeker naar 11 uur gaan. Dus dat betekent nog een paar plaatjes te gaan. Zoals deze, de cover van John Terra. Deze keer gebracht door de Romeo's en de dag dat het zonlicht niet meer scheen.

De Romeo's en de dag dat het zonlicht niet meer scheen. Alhoewel bij Pros schijnt het zonlicht altijd. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. En de tijd van gaan is gekomen, vrienden. Dit was weer ons programma, De Meezingers op jouw werkvloer. We zijn er graag terug woensdag en dat tussen 9 en 11 uur. Nog veel plezier bij Pros.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
5: Goedemorgen.
3: Luister mee van 11 tot 2. Middagradio. Met Raf Vermoezen.

Onze Willy Sommers, ik hou van jou zoals je bent. Ziezo beste vrienden, we zijn terug maandag iets over 11 uur. Maandag 17 augustus, vakantie begint te krimpen. Ja, we bedanken onze vorige collega Johnny voor zijn afgelopen twee uurtjes hier op Pros FM. We zijn de komende drie uur er terug.

0: heb mijn cafeïne al binnen. Jij misschien daar ook aan de andere kant. Tommy Cash en Espresso.
1: Espresso macchiato.
0: Ja, bedankt. Lisa, Lewis en Zon, Zee, Strand. Nu op Pros FM.

Greg McLean en Mona op jouw favoriete zomerradio. Zo dadelijk Jack Jersey, maar eerst Boston, More Than a Feeling.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
2: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
3: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
2: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
3: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
2: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
3: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906.
1: Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 1906.
4: Pros FM, 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream, radiopros.be. Middag Radio, met DJ Raf, Pros FM.

Ja, we gaan ook nog even door. Hè. We zijn pas begonnen. Middag radio tot 2 uur. Jeff van Vliet, we gaan nog niet naar huis. En ons Molly stuurde, draaien ze een plaat van boeken. En hij mocht zelf kiezen. Ik heb deze gekozen, Spanish Eyes.

werd er een plaat aangevraagd van Wiltura, maar vindt ze echt niet in ons bestand. Waarmee deze gekozen, deze medley, met hem misschien ook wel content. Zo dadelijk de Time Bandits, maar eerst deze onvergetelijke Neil Diamond en zijn Sweet Caroline.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

Plus. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

De middagradio op ProZFM, Oldies en zoveel meer. De Four Tunes, Freedom Come en Freedom Go. Zo dadelijk Eva erover, maar eerst deze Erik Flanders. Jij bent de zon.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

Over en wie weet wat de zomer brengt. Ja, nu kunnen we eindelijk eens wat op adem komen. En af en toe wat regen. Begin september ook nog een beetje, maar dan nadien geven ze toch weer wat meer goed weer. Ja, we gaan richting 12 uur ook ondertussen. Dat betekent het weer en het nieuws hier op ProZFM. Zo dadelijk Cliff Richard met Dreaming, maar eerst deze Peter Maffay and Do. Graag tot zometeen.

0: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Pros FM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Koning Filip bezoekt op dit moment het rampgebied in de Hoge Venen, waar sinds vrijdag al meer dan 3000 hectare natuur afgebrand is. De koning ging eerst naar het crisiscentrum van de provincie Luik in Vothem, waar de hulpdiensten hem op de hoogte brachten van de situatie. En nu trekt hij naar het coördinatiecentrum in Sauerbrood, waar hij de hulpdiensten en de vrijwilligers gaat bedanken voor hun werk en hun inzet en hen een hart onder de riem zal steken. En die brand in de Hoge Venen woedt op dit moment op 2 kilometer van Kugelscheid. Dat is een deel van Büttgenbach dat tegen de Duitse grens ligt en eergisteren ontruimd werd. Die mensen kunnen dus nog niet terugkeren naar hun huizen. Toch loopt Kugelscheid volgens een hulpverlener geen gevaar. Je hoort journaliste Louise Buquet.
4: Het goede nieuws is dat afgelopen nacht het vuur niet extreem fel is uitgebreid. Al zeker niet richting het oosten, richting Duitse grens, wat gisteren wel het geval was. Al hoor ik dat de ploegen ter plaatse eigenlijk nog de evaluatie van de nacht aan het maken zijn, nog aan het bekijken zijn tot waar dat vuur afgelopen nacht is kunnen komen.
3: Het is ook lichtjes aan het regenen in de Hoge Venen en de wind staat goed. En dat helpt de brandweer om het vuur eindelijk onder controle te krijgen, want dat is hen nog niet gelukt. Er zijn daarom extra blushelikopters onderweg uit Duitsland en Noorwegen. Op dit moment helpen er al mee uit Nederland en Zweden. Het onderzoek naar de gasexplosie van vorige week in Brussel is afgerond. Dat meldt het Arbeidsauditoraat. Het gebouw is intussen ook weer vrijgegeven. Bij de ontploffing kwam een brandweerman van 50 om en raakte 3 andere mensen zwaar gewond. Het gaslek ontstond tijdens werken. Voor de kust van Cannes in Zuid-Frankrijk zijn 11 gewonden gevallen toen 2 boten op elkaar botsten. 4 mensen zijn er erg aan toe, dat melden lokale media. Er zou ook nog 1 persoon vermist zijn. Er is een zoekactie gestart met duikers en een warmtecamera. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De Deen Jonas Vingegaard zal dit jaar niet meer koersen. Dat laat zijn ploeg Visma Liesebike weten. Vingegaard viel vorige maand zwaar in de Ronde van Frankrijk en brak zijn sleutelbeen. Hij moest opgeven en heeft nog altijd last van die blessure. Vingegaard wil daarom de komende maanden genoeg rusten en zich meteen focussen op volgend jaar. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt en is er kans op enkele buien, maxima rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later buien en opnieuw 24 graden. En ook woensdag en daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
7: Goedemiddag.
8: Middagradio.
9: Goedemiddag.
8: Met Raf Vermoezen.

12 uur geworden. Supremes, Where Did Your Love Go? Hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de middagradio op je maandag. Heeft onze Etten nog wat rust, hè? Als je aan het eten gaat, smakelijk eten. Dolly Dots, tell it all about boys.

Gerard Joling. Op jouw Pros FM's en er hangt liefde in de lucht. En ook wat de bewolking zo te zien. Sister Sledge. Lost the Music. Als je pas bijkomt, van harte welkom. Dit is de middagradio tot 2 uur op Pros

0: onze Louis Neves. En aan het strand van Oostende.
1: Was ik van
0: ja, als we ook naar de zee gaan, of ik nu toch alleen, of we met iemand. Wat is het altijd Oostende? Ja, dat is zeker een gewoonte. Dat er een Aalstenaar zit met een lekker restaurantje. Ja, ja, aan het station. Ja. Yves Reinaerts en onze Kurtke Krabbe en Braziliaanse nachten.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been. Hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be. Luister mee van 11 tot 2. Middagradio met Raffermoezen. Ja.

precies op de klok half 1 geworden hier op ProZFM. Bill Medley en Jennifer Warnes. The Time of My Life. Zo dadelijk de supertip nog eens draaien. De nieuwe supertip. Dus Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Maar eerst deze Boney M. En I See a Boat on the River.

0: oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik mijn pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

En we kregen een telefoontje van onze goede vriend en collega, onze Gerrit. En vroeg, wil je een plaatje spelen van Max en Andy Grammer en The Thing I Love. En dat speciaal voor mij, dank u wel. En voor zijn Lindaken natuurlijk ook. Dus hier heb je je plaat, Gerrit.

The Monks and Andy Grammer. The Thing I Love. Roze Gerrit en Linda Kanij. Dan stilaan richting 1 uur. Zo dadelijk Jules Dassin op je radio nog. Maar eerst is Bruce Springsteen. I'm on fire.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Donderdag 20 augustus viert Hofstaden feest. Breng vanaf de vroege avond zeker een bezoek aan de gezellige avondmarkt, waar u dit jaar extra welkom bent onder het motto Welkom in ons kot. De sfeer zit meteen goed met een spetterend live optreden van Les Tres en vanaf 20 uur zorgt DJ Peter de Groot in het gezellige kermiscafeetje voor de perfecte afsluiter van de avond. Grote honger gekregen, schuif dan in het parochiaal centrum aan voor de grote mosselslag met heerlijke mosselen of een koude visschotel met frietjes. Dat kan van 12 tot 15 uur en vanaf 17 uur, zolang de voorraad strekt. Feestneus in de buurt van Ninoven trekt dan vanaf vrijdag 21 augustus richting Voorde. Daar barst op het oude voetbalveld de traditionele kermis van Voorde los. Verwacht u aan een meerdaags volksfeest, vol sfeer, attracties en ouderwetse gezelligheid voor jong en oud. De kermis loopt nog tot woensdag 26 augustus. En om te besluiten is er ook goed nieuws voor de kermisliefhebbers, want de grote kermis in Haaltert barst al vroeg los. Noteer zaterdag 22 en zondag 23 augustus met stip in uw agenda. Het Sint-Gorrigsplein verandert dan in één groot feestterrein vol kleurrijke attracties, spannende ritten en lekkere kermissnacks. Zaterdag kan je de sfeer opsnuiven vanaf 17 uur en zondag vliegen de deuren open vanaf 15 uur. Ideaal voor een gezellig weekenduitje met de hele familie.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM 105.5 107.1 107.

het leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: onze Sam Goer is.
1: 1, 2, 3, raak!
0: Ja, juist jongen. Want terug de tijd in naar 72, 1972. Donnie Albert op Jerry.

0: 80, deze Culture Club. Je hoorde hem met It's a Miracle op Pros FM.
1: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
1: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
5: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be. Luister mee van 11 tot 2. Middagradio met Raf Vermoezen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pros FM.
6: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
7: Middagradio met Raf Vermoezen.

en Kodo hoorde je hier op Pros FM. 24 op 24 uur. Alleen maar de leukste muziek. Rudy de Wit en Zin in een Feestje.

David Guetta en Forever Young. Wie wil dat niet, hè? Ja. 6 minuten voor de klok van 2 uur geworden. Tijd om afscheid te gaan nemen, beste vrienden en vriendinnen. Bedankt voor het luisteren. Wat mij betreft ben ik graag woensdag terug. Dat met Siesta. Ik krijg nog Mai Tai en History. En Katy Perry met Dark Horse. En zometeen is onze Patrick Molenaar met Siesta. En nieuwe stem op jouw radio, ProZFM. Veel pret met hem. Yo.

0: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Pros FM. Radio Pros.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Pros FM.
0: Goedemiddag.

1961, deze van Ray Adams met Hear My Song, Violetta. Goedemiddag, het is alweer maandag vandaag. We zijn 17 augustus, net 2 uur voorbij. Wij zijn er weer bij tot 4 uur deze middag met Siesta. Mijn naam is Patrick Molenaar. Met nu de heren van de Flag of Seagulls, ken je nog wel van Wishing If I Had a Photograph of You. It is the more you live and the more

Goedemiddag, ProSFM. Op maandag, dinsdag en donderdag tussen 14 en 16 uur met Patrick Molenaar met de heren van de Flag of Seagulls. Je hoorde The More You Live and The More You Love. En zometeen gaan we naar Amsterdam met André Hazes. Met deze van Simino Rossi. Hier is Muy Bien.

alweer geleden van 1972. Deze van Tony Kusty. Ik ken de man van Amarillo. Je hoorde deze Las Vegas. En zo meteen na de reclame de nieuwe supertip van de week. Rutger van Barneveld. Met de zwoele zomernachten. Na dit meisje. Ze won ooit als Sylvie Melody. Hier is de grote zilver met Turn the Tides.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
2: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

vrijdag hier bij ProsFM, jouw radio, met de nieuwe supertip van de week. Eén volle week lang hier bij ProsFM. De nieuwe van Rutger van Barneveld was dat. Met de zwoele zomernachten. En wij gaan terug naar de jaren 70 op deze maandagmiddag met deze van John Denver. Hier is

Oldies en meer, zoveel meer hier bij Pros FM met dit bijvoorbeeld uit de jaren 70. Deze van John Denver met Calypso. En dit is de tijdopvolger van Take On Me, de heren van AHA uit Noorwegen.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde.

Mixer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

dan is een heel mooi op deze maandagmiddag met deze van Technotronic. Je hoorde deze Pump Up The Jam. Wat een trieste middag vandaag, vind je niet? Ik woon aan de Belgische kust en daar hebben we de belangen nog niet van rekening.

dat op deze maandag. Had ik onze Raffel bedankt tussen 11 en 2? Ik geloof het niet. Nee, alle vrijheid. Dankjewel, jongen. En zo meteen aan 4 uur krijgen nog Gerry de Groot op radio. Plus. En 18 uur onze Peter de Monsieur. Dus blijven luisteren.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM.
8: Goedemiddag.

Schotland. Deze Peter Kent kennen we van It's a Real Good Feeling. Je hoorde vandaag deze Peter Kent samen met Friends, met Solo por ti, al español. Zij het als fiesta, maandag, dinsdag en donderdag tussen 14 en 16 uur met Patrick Bolledaai. Met nu, deze heet uit 1978. Ik heb het over deze van Gladys Knight en de Peps. En bye bye, oh bye bye, don't change your mind.

de zomermaanden van 1978. Deze van Gladys Knight en de Peps en Baby, Don't Change Your Mind. Niet van gedachten veranderen, gewoon bij hetzelfde blijven. En blijven luisteren naar jouw Pros FM. Met nu deze van de Platters. Alweer zo'n plakker, hier is Smoke It's In Your Eyes.

0: zeggen, deze van de Platters. Ik zag ze ooit eens live in Torhout in West-Vlaanderen. Er was er toen een dame bij. Je hoorde deze Platters met Smoke It In Your Eyes. Met nu Salem Segers. Voorbij en gedaan.
1: Ik had een woelige nacht. Ik heb enkel aan jou gedacht. Nu zie ik alles weer klaar. Toch ben je niet meer daar. Dat heb ik niet verdiend.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jong en jong nozing. Zijn motto hang: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Molitaan.
4: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
5: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
4: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
5: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar een huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
4: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
5: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Imo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op imodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 1906.
6: Pulse FM.
7: Goedemiddag.

Goedemiddag hier bij Proz FM. Jouw Proz met deze hit uit de jaren 80. Wat een dame destijds, deze Belinda Carlisle. Die hoorde Heaven is a Place on Earth. En wij gaan naar Duitsland met deze van Roland Kaiser samen met Andrea Berg met Dit Leben.

Anton Santa Maria, deze Roland Kaiser samen met de bloedmooie Andrea Berg met Dick zu leben, alles geben. En wij terug naar 1981 met deze van de Abbas, een van de mooiste. It is One of Us is Lying and One of Us is Crying.

De LP The Visitors 1981, de vierde van ABBA, oftewel Agnetha, Björn en Benny. Je hoorde One of Us is Lying and One of Us is Crying. Wat triestig op een maandag zoals vandaag, vind je niet? Ik zei het al, wij zijn er nog bij tot 4 uur en morgen zijn we er ook weer bij, als ook donderdag, tussen 2 en 4 in de middag. Met zometeen naar 1981 met de Jacksons, de ganse familie samen met Can You Feel It? Nou, deze heet uit 1977. Hier is Julie Covington met Don't Cry For Me, Argentina.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleizegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Zij het overleden van 1981 begin bedoelde de tijd van de vrije radio's. Was met dat een mooie tijd. Je hoorde deze van de Jacksons. Je hoorde Can You Feel It? En wij gaan zo net voor 4 uur nog eens naar Nederland. Met een gewone fantastische zanger hier.

is zo'n mooie blonde dame afkomstig uit Nederland. Deze Aukje Fijn met Milonga. En wij gaan eruit. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een mooie maandag van. En we zijn er uiteraard morgenmiddag weer iets over 2 uur. Zometeen veel plezier met Gerrit. Als ook vanavond met onze Peter. Fijne maandag. En graag tot morgen vanaf 2 uur. Hier is nog Julio.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Laserstralen op de luchthaven van Zaventem hinderen piloten die daar willen landen. Zo'n 5 piloten hebben daar al melding van gemaakt, dat bevestigt luchtverkeersleider Skies. Je hoort Koen Luppes van de politie van Dilbeek.
4: Het is heel gevaarlijk en we keuren het absoluut af. Er staan ook zware straffen op. Dus wij hopen heel snel de dader of daders te vinden van deze feit. Ik denk dat de daders vooral rekening moeten houden welke levens zij in gevaar brengen en welke risico's dit allemaal met zich meebrengt.
3: De politie start voorlopig wel nog geen onderzoek en wil eerst afwachten of er nieuwe incidenten opduiken, om zo de daders te vinden. Rond deze tijd start de afscheidsplechtigheid van Michiel van de Weert. Dat is de jongen die de verouderingsziekte Progeria had. Hij overleed vorige week. De ceremonie gaat door in het stadion van Racing Genk, omdat Michiel een hevige supporter was. Je hoort de voorzitter van de club, Erik Gerrits.
5: Michiel wilde zijn uitvaart laten plaatsvinden op de middenstip. We gaan dat proberen voor hem zo mooi mogelijk te regelen. Er gaan heel wat mensen komen die hele mooie woorden voor Michiel over hebben. Er zal mooie muziek zijn en ik denk wel dat dat een heel mooi pakkend afscheid gaat zijn van iemand die dat ook absoluut verdient.
3: En dan nog een transfer in het wielrennen, want Arnaud Delly gaat naar Tudor Pro Cycling. Hij tekent daar een contract tot 2030. Dat maakt zijn nieuwe ploeg zelf bekend. Hij verlaat dus Lotto Intermarché, waar hij eerst bij de belofte reed en daarna ook bij de profs. Arnaud Delly is 24. Hij behaalde in zijn carrière al 35 profoverwinningen. Deze namiddag overwegend droog. Op sommige plaatsen komt de zon er nog door. Op andere plaatsen toch nog kans op een bui. Maxima rond 23 graden. Morgen start regenachtig bij 24 graden. En ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: ProsFM. Goedemiddag.
9: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Maandag 17 augustus 2026, beste vrienden, je luistert weer naar jouw favoriete radiostation. Mijn naam is Gerrit de Groot en ik blijf bij jou tot en met 8 uur met het programma Hits in de Spits. De eerste is afgekondigd, Bob Sinclair en Love Generation. Dankjewel aan de voorgaande collega's om er ook alweer allemaal bij te zijn voor je mooie programma's te maken. Wij gaan er vandoor met een geweldige Golden Oldie en dan draai ik toch wel de deze. Wat een disco klassieker is dat toch wel, hè? Een lekkere disco swing, zo zou ik het ook wel kunnen noemen. Fijn dat je luistert naar Hits in de Spits en dat met Only a Strong Survive. En

Os FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Bangeracht van Lonze Rob de Nijs was een van de betere platen dat hem ooit gemaakt heeft. Dat was de enige plaat ook dat op nummer 1 heeft meegescoord. Gisteren was het natuurlijk voetbal, zaterdag en vrijdag uiteraard ook wel, maar gisteren is het allemaal wel gebeurd. Dan vind ik heel spijtig, SK Beveren die wint van Anderlecht, is heel spijtige zaak natuurlijk, want SK Beveren was toch altijd een ploeg die helemaal onderaan bengelde in de rangschikking of zelfs vanuit tweede klas naar eerste klas is gekomen. Anderlecht kan daar niet van winnen. Club Brugge daarentegen hebben dan weer wel een gouden zaak gedaan, want die staan ook alweer op de eerste plaats en dat is wel fijn. Anderlecht is aan de vijfde naar de achtste plaats gezakt. Dat is ook niet zo wat het moet zijn. STVV was verleden jaar toch wel een topploeg. Nu hangen ze net voor Anderlecht, ja inderdaad, op de achtste plaats. En dat met 3 punten. Ze hebben ook niet kunnen winnen. Union heeft ook niet kunnen winnen. En de enige die een gouden zaak gedaan heeft in de rangschikking is Antwerp en Club Brugge. Want die staan wel met de maximum van de punten. Voilà, dat wou ik nog eventjes vertellen. Ondertussen gaan wij eventjes een plaats spelen zometeen na de boodschappen. London Beat met een zomerhit van hun uit 1991. Young Bring on the Sun, die gaan we zometeen spelen. Maar ik heb ook nog deze meneer. En dat is ook wel een leuke plaat om die nog eens te woord te staan met een leuke dansplaat.

Dancing on the Ceiling, ik zou zeggen, ik ga het niet doen. Nee, ik vind het een klein beetje te gevaarlijk, dus ik ga het lekker niet doen. Maar als jij het wilt proberen en dat je achterna wilt vertellen hoe dat het geweest is, laat het mij weten. Maar ik raad het u wel af, hè. Dit is Lion Witchy uit 1986 met Dancing on the Ceiling. Een hele fijne namiddag allemaal en dit is jouw favorite radio, Radio Force.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Puls FM.
5: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

die week voor jou allemaal draai. Want het is hits in de spits, dus ik draai alleen maar grote hits. Hè. De brand in Hogeveen, en dat is nog altijd niet 100% onder controle. Dus ik hoop dat dat snel verbetering brengt. Het heeft wel nu een klein beetje geregend, maar ik weet nu niet of het in de Hogevenen heeft geregend. Dus dat is ook nog wel af te wachten. Gelukkig zijn er nog wel buurlanden die met helikopters en vliegers ook nog wel een keer over het brandgebied bij ons in de Hogevenen gaat doorgaan. En ik hoop dat dat allemaal snel in onder controle gaat, want de wereld is aan het vergaan met water en met vuur. Hè. Dat is nog wel een klein beetje de spijtigste zaak van de keerzijde van de medaille van het goede weer. Gone, Gone, Gone van David Guetta, Teddy Swings en Tune ID. Die gaan we nog eens draaien voor jullie. Luister maar eens goed mee. Het is misschien de eerste keer dat je het hoort.

Wakker wordt naar Sjaal, dan droom ik nog. Allee, Brett, dankjewel voor die mooie woorden. Het was de eerste grote hit voor Marco Borsato. Dromen zijn bedrog uit 1994. Beste vrienden en vriendinnen, zometeen na de boodschappen krijg je de Vlaamse supertip van deze week. Hè. En dat is van Rutger Barneveld. Zwoele zomernachten. Hij wil de zon zien zakken in de zee. Dan moet hem naar de zee gaan. Daar kan je dat gemakkelijker zien dan van bij ons hier uit Heldegem. Goed, wat heb ik voor jullie klaarstaan? Na twee geweldige platen, want het is ruim 4:30 geworden. Dan is het tijd geworden dat we eventjes teruggaan naar een rustmomentje. Dat doen we met Frank en Nancy Sinatra met Something Stupid en een plaatje uit de jaren 2000. Dan komt er toch wel met deze nog eens naar boven. Hij was de liedzanger van een groepje van begin jaren 2000, maar nu gaat hem helemaal solo. Hè? Dit is de eerste hit dat hem ooit groot succes mee haalde. The Sign of the Times van Harry Styles.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
5: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
6: Pros FM. Radio Pros.
2: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.

0: Well, Lasse, dat zijn de platen die jij wil horen natuurlijk. Ja, lekkere meezingers, lekkere platen van je van zeggen. Daar word ik vrolijk van. Rutger van Barneveld, daarom is hij ook weer de supertip van de week. De zwoele zomernachten. Van de zwoele zomernachten gaan wij eventjes terug naar wat even anders. En daar word je ook wel vrolijk van. De Grease Megamix, Olivia Newton-John en John Travolta komen er nog aan. En wat ik nog voor jou heb, is de Wem de Wem met een geweldige plaat uit de 80's. Die gaan we straks ook nog wel draaien. Tot zometeen.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's a greased lightning?

0: The Reflex, What a Game. En dat was nog eens een van de grote hits van onze formatie de Wem de Wem. Binnenkort komen ze naar Vlaanderen. En dan gaan ze daar wel een optreden geven. Dus als je kaartjes wilt, moet je maar eens opzoeken. De Wem de Wem, wanneer dat die precies naar België komen. En dan gaan ze zeker en vast die grote hits uit de 80's nog wel eens terug gaan zingen. Hè. Goed, ze zijn nog altijd actief, dus dat is wel fijn. Maar ze maken geen nieuw werk meer. Dat is ook wel een beetje jammer. Aaron Blommaert komt er nog aan met Tranen van Goud. Dus mij hoort je terug na 17 uur.
1: Ik

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Donderdag 20 augustus viert Hofstade feest. Breng vanaf de vroege avond zeker een bezoek aan de gezellige avondmarkt waar u dit jaar extra welkom bent onder het motto Welkom in ons kot. De sfeer zit meteen goed met een spetterend live optreden van Les Tres en vanaf 20 uur zorgt DJ Peter de Groot in het gezellige kermiscafeetje voor de perfecte afsluiter van de avond. Grote honger gekregen, schuif dan in het parochiaal centrum aan voor de grote mosselslag met heerlijke mosselen of een koude visschotel met frietjes. Dat kan van 12 tot 15 uur en vanaf 17 uur zolang de voorraad strekt. Feestneus in de buurt van Ninove trekt dan vanaf vrijdag 21 augustus richting Voorde. Daar barst op het oude voetbalveld de traditionele kermis van Voorde los. Verwacht u aan een meerdaags volksfeest, vol sfeer, attracties en ouderwetse gezelligheid voor jong en oud. De kermis loopt nog tot woensdag 26 augustus. En om te besluiten is er ook goed nieuws voor de kermisliefhebbers, want de grote kermis in Haaltert barst al vroeg los. Noteer zaterdag 22 en zondag 23 augustus met stip in uw agenda. Het Sint-Gorichsplein verandert dan in één groot feestterrein vol kleurrijke attracties, spannende ritten en lekkere kermissnacks. Zaterdag kan je de sfeer opsnuiven vanaf 17 uur en zondag vliegen de deuren open vanaf 15 uur. Ideaal voor een gezellig weekenduitje met de hele familie.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
6: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
4: Gerrit de Groot. Voor Radio Pros.

0: Het was toch een geweldige meezinger om het programma het tweede gedeelte later te beginnen. Deze Danny Fabry samen met Bart Aneetjeskops en zijn Little Lady. Wat een lekkere plaat, hè. Het was ook een keer een versie in de jaren 70 in het Engels. Maar wij draaiden toch nog eventjes de Nederlandstalige plaat dat iedereen kan verstaan. Voilà, we zijn het tweede gedeelte begonnen. Het is 5 uur gepasseerd. Dus dat betekent dat wij lekker voor jullie nog een klein uurtje leuke platen gaan spelen. De plaat die er nu aankomt is aangevraagd geweest door onze Celeste de Overbuurvrouw. En die vroeg nog eens een plaat aan uit 2019. Dan gaan we nog eens luisteren naar onze Lindsay en Herbert Verhagen. Voor jou. Enfin, Celeste, dit is voor jou dat ik het draai. Nog een fijne middag allemaal en welkom in Luistert Tros FM.
1: Kijk, vandaag staan we weer vragend voor elkaar. De breuk kwam onverwacht in.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Het is augustus en september komt er ook aan en dan zijn er hier en daar nog wel kermissen. Wel, beste vrienden, zaterdag en zondag speel ik in de Warande. Kermis in Haaltert is dat. En daar kan je mij terugvinden op zaterdag rond een uur of 7. En de zondag, dan doen we het al vanaf 16 uur in de namiddag. Dus het is altijd wel fijn vertoeven om naar de kermis te komen in Haaltert. Maar ik draai ook op zondag, de 20ste september, dan draai ik in Café De Coach ook wel kermis daar. En dat is ook nog wel fijn om daar een keer naartoe te komen. De kermis in Nieuwerkerke, Café De Coach, vanaf 20 uur ben ik daar ook weer te gasten. Als je dan toch wel een keer ergens zegt, voilà, ik wil die DJ Babbelaar ofwel Gerrit de Groot van Radio Post een keer live aan het werk zien, wel, kom dan naar een van die kermissen, want dan kan je me daar wel zeker en vast live aan het werk zien. Wij gaan terug naar 1985 en dan heb ik een grote nummer 1 niet voor jullie klaarstaan. Met deze Fergal Shaggy. Ik vind het een geweldige zanger. Helaas heeft maar 2 platen gemaakt. We gaan nog eens luisteren naar zijn grote hit. Dit is A Good Heart.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
0: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
1: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
0: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
0: Wij doen het met hart en handen.
1: Back to school. Terug naar het werk. Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: Hij zegt zelf, I'm good. En dan moet je een klein beetje dat noemen, dat dat een beetje stoef van je staat natuurlijk. Hè. Als je goed bent, ben je goed. Dat mag je zeker en vast zeggen. Maar Jelly Roll komt uit de hitparade van vandaag. En nu gaan we dat wel regelmatig horen hier op Radio Post. Zeker en vast in mijn programma. Enfin. Goed, let's talk about sex. Wie durft daar heerlijk over te praten? Als je kandidaat wil stellen, kan je melden dat we een berichtje sturen. En dan spreken we wel eens af om daar eens een programma over te maken tussen 20 en 22 uur. Dat is een mogelijkheid, want momenteel is daar toch niemand niet die daar live radio maakt of zo. Zo dus, ja, misschien kan dat wel. Ja, je stelt je maar voor, maar wie durft er daar een keer open over spreken? Want seks is niet voor iedereen hetzelfde natuurlijk. Enfin, dat en nog veel meer. Het is allemaal mogelijk op Radio Pros FM. We leven dat trouwens in 2026. Goed, we gaan dan maar eens een plaatje spelen. Hè? Let's talk about sex. Dat is de vraag dat Celt en papa hem nog eens gaat voorstellen. Enfin, geniet er maar. Dit komt uit de 90s.
1: Spinderella cut it up one time.

Het zijn zo van die zomer is die we zeker vast moet draaien. En rond 5:30 doen we dat altijd nog steeds in de zomermaanden. Vanaf 31 augustus, dat is op een maandag, dan beginnen we aan het nieuwe seizoen van onze fijne, geweldige, hoe kan het ook anders, plaatjes die we gaan draaien voor jullie. Maar we steken er ook wel wat enkele rubriekjes in. En dan is Hits in de Spits net iets anders dan nu. We gaan straks ook een keer kijken hoe dat het weerbericht eruit ziet. Dat gaan we dan vanaf 31 augustus elke dag doen. Dus dat lijkt me wel iets leuk. Maar er zijn nog wel andere dingen die we gaan doen. Bijvoorbeeld doen we net voor de reclame van 3:40 doen we een plaatje dat van lang vervlogen tijden is. En wel dat en nog veel meer gaan we zeker allemaal nog spelen. Dus nu hebben we een geweldige zomerrit voor jullie klaarstaan. En dat is deze. Man. Dit vind ik wel lekker. Hè? Helemaal weg op een zomerstrandje met palmbomen, een cocktailtje en leuk gezelschap. Dan kan je avond of je dag toch niet meer stuk. We gaan nog eens luisteren naar deze van Laidback en Sunshine Reggae. Fijn dat je luistert op onze frequenties van FM ofwel via DAB Plus Vlaams-Brabant ofwel via de stream, de internetradios. Al wat met internet te maken heeft kan je dan meenemen op reis en kan je genieten van zomermuziek lekker als de deze.

0: Voilà, een van de grote hits van de zomerse platen toch wel. Deze laidback en Sunshine Reggae. Inderdaad, zo gaat dat hier.
1: Het weerbericht.
0: Het weerbericht. Als we even kijken naar het weer, dan blijft het vandaag nog vrij droog. En dan gaan we toch nog wel leuke, mooie, zonnige periodes kunnen hebben. De afwisseling van wolken en zon die elkaar zeker gaan afwisselen. Als we dan even kijken naar morgen, krijgen we de minimumtemperaturen van 16 graden. Je krijgt 21 graden overdag. Hier en daar kan er wel een buitje vallen, niet zoveel van betekenis. Op woensdag kan het ook wel, maar eventueel met een donderslag erbij. Dan krijgen we temperaturen minimum van 17 graden, maximum van een graad of 21. Als we dan verder kijken naar de volgende dagen, op donderdag zou het dan volledig droog moeten blijven. En krijgen we aangename temperaturen van maximum 23 graden. Op vrijdag gaan we dan weer hier en daar een buitje moeten trotseren. Dus dan zie je maar dat het allemaal kan hier op de radio. Het weerbericht kunnen we zeker vast meegeven. Vanaf september doen we ze dus elke dag. En eigenlijk is het vanaf maandag 31 augustus. Zo is het. Voilà, dat weet je dan ook alweer. En wij gaan verder met de volgende plaat. Dan is na de reclame krijgen de geweldige plaat van onze Nat King Cole. Dat is zo'n plaat van lang vervlogen tijden. We draaien dus zometeen Mona Lisa. MUZIEK

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: Relax Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst. Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store. ProzFM
1: Radio Pros. De hits in de spits met Gerrit de Groot.

van de jaren 50, jongens, dus dat is al heel lang geleden. Dus een echte plaat van lang vervlogen tijden. Dus die krijg je vanaf 31 augustus te horen, zo een plaat zoals deze, die toch al zeer lang geleden is. Hè? En die gaan we dan nog eens draaien hier op de radio. Zo tussen 4:15. Voilà, dat weet je dan ook alweer. Dus iets allemaal om naar uit te kijken naar het nieuwe seizoen van Hits in de Spits vanaf 31 augustus. Dit is dan weer een plaatje uit de jaren 70. Weliswaar uit mijn geboortejaar. Dus wij zijn even oud. Ik word in november 54 jaar. Dit plaatje komt ze dus uit 1972. Dit is Lindsay de Paul met Sugar Me.

0: Zo is het. En dan zijn wij zo stilletjes aan het einde van het programma gegaan. Want we zitten richting 18 uur te gaan. Zometeen krijgen Peter Monsieur. En die gaan we ook nog laten draaien. Want die man, die is toch wel geweldig goed. Die heeft altijd wel het een of ander te vertellen. En dat doet hem op een zeer smakelijke manier. Dus Peter, heel veel succes met jouw programma zometeen. En wat heb ik voor jou nog klaarstaan? Dat is dan Atlas van Pommelin Thijs als laatste voor 18 uur. Mij hoort je terug, dezelfde zender, dezelfde tijd. En dat is onze favoriete radio, Pros FM.
1: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: Pros FM, Radio Pros.
3: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
4: Een emotioneel afscheid van Michiel van de Weert. Dat is de jongen met de verouderingsziekte Progeria die vorige week om het leven kwam. Zo'n 2500 mensen wonen de plechtigheid bij. Onder hen ook comedian William Boeva, een goede vriend van Michiel.
5: Iemand met positiviteit, dat is zijn krachtigste wapen in een wereld waar we ons vaak focussen op negativiteit. Iemand die erin geslaagd is om op die 28 jaar meer te bereiken dan sommige mensen op 100 jaar. Maar goed... Dat zijn genoeg complimenten voor vandaag, niet. Anders past uw ego straks niet meer in die urne.
4: De ceremonie vond plaats in het stadion van Racing Genk. Dat was de laatste wens van Michiel. Hij werd 28. Op dit moment zijn in Brussel verschillende dakloze en vluchtelingenorganisaties aan het betogen. Ze komen op straat tegen de beslissing van minister van Asiel en Migratie, Anneleen van Bossuyt. Die wil duizenden opvangplaatsen schrappen in Brussel in 2 weken tijd. Adrien Lecomte van de Federatie van Opvanghuizen.
6: De zeer korte termijn maakt in goede overgang onmogelijk, want mensen verdwijnen niet. Deze kinderen, vrouwen en mannen zullen op straat terechtkomen, terwijl de sector al overvol zit. Ook op het vlak van werkgelegenheid zal dit een drama zijn. Bijna 200 jobs zullen verdwijnen.
4: De organisaties vragen de regering om de beslissing terug te draaien, want ze vrezen dat er alleen maar meer daklozen zullen bijkomen. De staking op de luchthaven van Charleroi is voorlopig afgewend. Dat laten de vakbonden van luchtverkeersleider Skies weten. Die zaten vandaag samen met de directie. De vakbonden willen onder meer een hogere premie voor nachtshiften. Op 21 augustus praten ze verder. Aan heel wat universiteiten in ons land zijn vandaag de herexamens begonnen. Een herkansing voor wie er in juni niet doorgeraakte. Aan de UGent bijvoorbeeld, daar waren de gevoelens gemengd.
7: Ik vind het moeilijk in te schatten. Het is met open vragen en dat kan goed gaan of dat kan zeer slecht gaan. Hè?
8: Wat was je score in eerste zet?
9: Was een 8 op 20, dus dat viel wel mee.
8: Hopelijk nu 2 puntjes meer.
9: Ja, inderdaad. 2 is genoeg, meer moet niet zijn.
10: Moeilijker afgedacht wel. Ik had niet verwacht dat het zo moeilijk ging zijn eigenlijk.
8: Je hebt er nog hoop in.
10: Ja, een beetje.
4: Zonder WK voetbal en de hittegolf is het nu toch net iets makkelijker studeren. En nog nooit stond tennister Hanne van de Winkel zo hoog op de wereldranglijst. Ze stijgt maar liefst 11 plaatsen naar de 82e plek. Elise Mertens blijft wel de beste Belgische op die ranking. Zij staat 22e. De nummer 1 van de wereld is de Wit-Russische Arina Sabalenka. We krijgen een droge avond met afwisselend wolken en opklaringen en het koelt ook af tot minimum 14 graden. Morgen start regenachtig, na de middag wordt het droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: elke werkdag van 6 tot 8 avonds. Muziekmozaïek.
1: Peter Monsieur.
2: Radio Pros.
0: Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu 070 222 250. Radio.

Dankjewel Gerrit de Groot en de andere collega's van vandaag. Christina, Lorina, adio, adio. Ho zeg, ik ben er net. Afscheid nemen? Nee, nog niet. Van harte welkom bij Muziek Mozaïek. En kijk eens aan, we zijn officieel over de helft van augustus. De dagen vliegen voorbij, maar het beste nieuws van de dag staat buiten op de thermometer. De temperaturen zijn eindelijk een stuk aangenamer. Niet meer puffen en zweten, misschien wat nattigheid, maar dat is broodnodig. Chris Clark weet als geen ander dat de mooiste dingen diep van binnen zitten. Of dat nu over gevoelens gaat of over de maaltijd die je naar binnen werkt, laat ik in het midden.

hout. Op de A12 richting Antwerpen is het aanschuiven ter hoogte van Aarselaar. En op de N16 richting Willebroek staat vertraging tussen Sint-Niklaas Centrum en de Krijgsbaan in Temse. En op de E19 van Antwerpen naar Brussel rij je in file tussen Kontich en Rumst. Rond Brussel, op de binnenring R0, staat een file tussen Anderlecht Industrie en Anderlecht Pede. En op de A12 richting Antwerpen is het aanschuiven van Strombeek-Bever tot Meissen. Op de E429 A8 richting Doornik staat er een file ter hoogte van Halle. En in Oost-Vlaanderen, op de R4 richting Gent, is het aanschuiven ter hoogte van Merelbeke. Dat is alles.

Het is een pak aangenamer om naar deze single te luisteren dan daadwerkelijk te wachten in een wachtzaal. Nick Bernard, geen wachttijden hier op de radio, wel tijdloze Franse romantiek. In 1965 stapte de jonge Hervé Villard in Parijs op de metro. Hij zag een poster van een Italiaans eiland Capri en bedacht spontaan de tekst Capri, c'est fini.

0: gaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht.
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

Wat een stem. Wat een kracht. She Coltrane, go like Ilya. Zin in een avondje film met z'n twee? Blijf luisteren, want ik geef zometeen twee Kinepolis tickets weg. We blijven in de topklasse met Cock Robin, een van die typische jaren 80 parels. Thought you were on my side.

1971, een nummer dat in tientallen talen is gecoverd, maar de stem van Phil Trim is in dit origineel blijft ongeëvenaard. Het Spaanse poptops scoorde een gigantische wereldhit met Mami Blue. Of je nu wil lachen, griezelen of wegdromen bij een lekkere blockbuster, jij kiest de film, jij kiest de zaal. Antwerpen, Gent, Brussel, Leuven of whatever. De vouchers zijn geldig in elke Kinepolis in België. Hoe win je? Heel simpel. De allereerste beller heeft meteen prijs. Dus leg je telefoon klaar of draai 070 22 22 50 en pak die tickets. Dan.

0: 0555-1071-1075 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros.
1: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
2: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
1: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
2: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
1: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
2: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
1: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Lekker ritme van Thierry Pastoor, La Coup de Folie. Het klinkt als de perfecte avond uit, toch? Ik maak vandaag iemand heel blij met 2 gratis bioscooptickets van Kinepolis. En het mooie is, je kiest helemaal zelf naar welke film je gaat en in welke Kinepolis bioscoop in België de zetel inzakt. Wil je binnenkort gratis naar de film? Hang dan nu aan de lijn. De eerste beller pakt de prijs op 070 22 22 50. Bellen maar!

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

If you don't know me by now, Simply Red. En we gaan er even uit, want het is bijna 7 uur. En ik heb een beller mogen ontvangen, die dus 2 tickets gewonnen heeft voor een cinema te doen in Kinepolis. En zo dadelijk weet je meer na 7 uur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Happy Days, dat van Wim Leijs. En een happy day is het ook voor iemand die ik aan de telefoon heb. Goedenavond, met wie spreek ik?
1: Met Ingrid Marie.
0: Goedenavond, Ingrid.
1: Goedenavond,
0: ja.
1: Peter.
0: Van harte welkom. Jij bent de winnaar van de 2 tickets voor de Kinepolis. Wat ben je eigenlijk op het moment aan het doen?
1: Ik sta buiten op mijn terras.
0: Oh, even verweren. Oké, dat is goed. Zeg Ingrid, jij hebt die 2 tickets gewonnen. Met wie ga je die delen? Wie is de gelukkige?
1: Geen idee, misschien met mijn vriendin.
0: Ah.
1: Ik ben alleen.
0: En weet ze het al? Weet ze het al? Nee, nog niet.
1: Ja, nee, dat zal een verrassing zijn. Hè?
0: Welke film staat er eigenlijk bovenaan je lijstje om te gaan kijken?
1: Daar heb ik ook geen idee van.
0: Ja, ben je eigenlijk voor klassieke, zoete popcorn, zout? Of ben je een team van nachos als het over snacks gaat natuurlijk?
1: Snacks? Nee, niet echt. Maar als het er één is, dan is het zout.
0: Ah, oké. Ja, dat is goed. Ja. Zeg, en in welke Kinepolis ga je eigenlijk de zaal induiken?
1: Gent.
0: In Gent, oké. Nou, ik zou zeggen, Ingrid, geniet ervan. Bedankt voor je telefoontje. En zoals we afgesproken hebben, ik stuur deze vanavond nog door via e-mail naar jouw e-mailadres.
1: Ja, ik hoop dat lukt.
0: Ja, wel, het was niet gemakkelijk, maar ik ga het alleszins proberen.
1: Oké. Anders, je hebt een nummer, hè? Kan je altijd terugbellen.
0: Maar ik denk die nummer die is al verdwenen, die heb ik niet meer. Dus dan ga je nog eens moeten terugbellen.
1: Of je houdt mij aan de lijn terwijl je de muziek opstart en dan geef ik het nog eens door.
0: Ja, maar als ik nu mijn schuifregelaar naar beneden zet, denk ik dat de telefoon gewoon dicht gaat. Dus ik kan dat niet meer herstellen.
1: Okay.
0: Gefeliciteerd en tot later.
1: Dankjewel.
0: Ja. Oh ja, Ingrid, je had nog een anekdote eigenlijk, hè? Hoe het komt, hoe je naar Radio Pros luistert.
1: Ja, dat komt door mijn papa.
0: Vertel eens.
1: Ja, mijn papa is 31 januari van dit jaar overleden en mama heel recent, 25 juli.
0: Mm-hmm.
1: Hij heeft al eens mijn radio gebruikt, mm-hmm, om een boodschap door te geven vlak na zijn sterven.
0: Mm-hmm.
1: En nu vandaag eigenlijk, ja, ik mag dat niet zeggen, hè, maar ik luister normaal naar nostalgie. Dat staat.
0: Nee, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit.
1: Dat staat doppies op mijn radio vast.
0: Mm-hmm.
1: Via dat. En dat was deze morgen zo.
0: Mm-hmm.
1: En ben heel de morgen niet thuis geweest, maar ik laat het aan voor de honden. En toen ik thuis kwam deze namiddag, merkte hij opeens op van, tja, dat is andere muziek dan anders.
0: Ja.
1: Ik hoorde toen eigenlijk het lied Joe Dassin.
0: Ja.
1: L'Étendien. En dat ken ik heel goed uit mijn jeugd. Mm-hmm. Mijn papa hoorde dat heel graag, mama ook. En toen kwam ik eens eventjes kijken naar de radio. Ik zei, verdorie, wat staat er daar? En ik zag Pros.
0: Ja.
1: En mijn papa, zijn naam is Prosper, maar iedereen zei Pros of Prosje. En dan ben ik echt beginnen luisteren naar dat liedje. Ik heb de tekst opgezocht, dus daar zat ook weer een boodschap in. En het volgende liedje was van The Beatles.
0: Ja.
1: Mommy can buy me now, of hoe noem het?
0: Ja, maakt niet uit. Ik weet het niet, want het maakt niet uit. Ja, ja.
1: En ik ben blijven luisteren tot nu.
0: Ja, en je vindt...
1: ik heb dan ingebouwd voor de tickets. Ik was eigenlijk al even laat, hoor.
0: Ja.
1: Ik moest mijn gsm nog opstarten. En dacht van, oh, ik ben toch te laat. En ben ik dan blijkbaar de eerste.
0: Ja, voilà. Kijk, je bent bij de eerste en je hebt ze gewonnen. En ga je blijven luisteren naar Pros FM?
1: Ik denk dat ik hem er nu af en toe wel laat opstaan. Totdat
0: okay.
1: Ik hier vanzelf weer wezig. Ik weet het niet.
0: Tot hiertoe.
1: Ik heb het dus zelf gedaan.
0: Tot hiertoe vind je het leuk.
1: Ja, toch wel. Het is mooie muziek.
0: Oké, dankjewel. Ingrid, bedankt voor te bellen. Veel plezier met die 2 tickets. En dat komt wel in orde.
1: Ja, bedankt, hè.
0: Dankjewel, hè.
1: Ja, doeg.

Luke Jones, Release Me. En we blijven even in het Nederlands, maar dan met een mooie klassieker in een nieuw jasje. Jeroen herneemt de bekende John Terra-hit Neem Me Mee.

Jeroen, en mocht het John Terra nog kunnen horen, ja, de cover is meer dan geslaagd. Wie nog zin heeft om naar de cinema te gaan, ik heb nog 2 tickets. Bellen maar 070 22 22 50. Wij gaan door met Clouseau en Ben je daar vannacht? Een nummer dat bij heel wat mensen ongetwijfeld warme herinneringen naar boven haalt.

0: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets. Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen log hem door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst.

My Friend the Wind, Demis Roussos en zijn onmiskenbare stem die vroeger in een progressieve rockband speelde met synthesizer-legende van Jealous. Van ruige rock naar epische slows, de man kon het allemaal. We halen de zon terug naar boven met de mama's en de papa's en California Dreaming. Oh ja, cinematickets voor twee winnen, bel 070 22 22 50. Ze moeten weg, want ik heb schrik in het donker.

is de zomer van Radio PROS. Radio PROS is er voor jou. Radio PROS is er door jou. Radio PROS, zomer erop los.

Richard Anthony met Donne-moi ma chance. En we sluiten dit rijtje classics af met een stevige shot uit de jaren 60 gitaarrock. The Yardbirds met For Your Love. Dat was de plaat waar een Eric Clapton met op meespeelde, net voordat hij de band verliet, omdat hij het te commercieel vond worden. De rest is geschiedenis.

0: Plus Oost-Vlaanderen. Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedereen.

van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

Pop muziek. Je hebt nog exact 14 minuten de tijd om 2 bioscooptickets te winnen als je nu belt naar 070 22 22 50 en anders zijn die voor morgen. We trekken de energie gewoon door met de King of Vetkuiven en Bretelle. Shaking Stevens met Give Me Your Heart Tonight.

0: Eentje uit de oude doos. Binno met Mama Leonie. Het zit erop voor vandaag. Muziek Mozaïek op maandag. Morgen geef ik nog meer bioscooptickets weg. Dus blijf luisteren naar Radio Pros FM. Nog een fijne avond.
1: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: Pros FM. Radio Pros.
3: Muziek Mozaïek. Peter Monsieur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
0: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
0: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: 105.5, 107.1, 107.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

House FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Donderdag 20 augustus viert Hofstade feest. Breng vanaf de vroege avond zeker een bezoek aan de gezellige avondmarkt, waar u dit jaar extra welkom bent onder het motto Welkom in ons kot. De sfeer zit meteen goed met een spetterend live optreden van Les Tres en vanaf 20 uur zorgt DJ Peter de Groot in het gezellige kermiscafeetje voor de perfecte afsluiter van de avond. Grote honger gekregen, schuif dan in het parochiaal centrum aan voor de grote mosselslag met heerlijke mosselen of een koude visschotel met frietjes. Dat kan van 12 tot 15 uur en vanaf 17 uur zolang de voorraad strekt. Feestneus in de buurt van Ninove trekt dan vanaf vrijdag 21 augustus richting Voorde. Daar barst op het oude voetbalveld de traditionele kermis van Voorde los. Verwacht u aan een meerdaags volksfeest, vol sfeer, attracties en ouderwetse gezelligheid voor jong en oud. De kermis loopt nog tot woensdag 26 augustus. En om te besluiten is er ook goed nieuws voor de kermisliefhebbers, want de grote kermis in Haaltert barst al vroeg los. Noteer zaterdag 22 en zondag 23 augustus met stip in uw agenda. Het Sint-Gorrigsplein verandert dan in één groot feestterrein vol kleurrijke attracties, spannende ritten en lekkere kermissnacks. Zaterdag kan je de sfeer opsnuiven vanaf 17 uur en zondag vliegen de deuren open vanaf 15 uur. Ideaal voor een gezellig weekenduitje met de hele familie.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
3: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
4: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyproc, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
3: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
4: Wij doen het met hart en handen.
5: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
3: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Molitaan.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pols FM.
6: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Ons land moet lessen trekken uit de zware natuurbrand die nu woedt op de Hoge Venen. Dat heeft brandexpert Jan Bates gezegd in VTM Nieuws. Bosbranden komen ook bij ons al maar vaker voor en dus moeten we beter voorbereid zijn.
4: En zo bijvoorbeeld weg te gaan harken, of meer radicaal zoals dan in sommige landen zien tijdens grote branden, een stoplijn echt gaan creëren door bomen weg te kappen. Zelfs bij vrij grote natuurbranden kun je niet tegelijkertijd op één plek 40 blusvliegtuigen gaan inzetten. Dus het heeft ook weinig zin dan om 40 blusvliegtuigen daar klaar te zetten.
3: Driekwart van de Hoge Venen is al vernield. En goed nieuws wel voor de inwoners van Sauerbrood in de provincie Luik, want die mogen weer naar huis. Ze werden dit weekend nog geëvacueerd door die natuurbrand in de Hoge Venen. Maar omdat de wind gedraaid is, is het nu weer veilig om terug te keren naar hun huizen. Het gaat om zo'n 500 mensen. 14 van hen hebben 2 nachten doorgebracht in het sportcentrum van Malmedy. De Waalse Brandweerfederatie trekt aan de alarmbel. Ze vinden dat ze niet genoeg mankracht en middelen hebben om natuurbranden zoals die in de Hoge Venen te bestrijden. Daarom pleit de federatie voor meer beroepsbrandweermannen en een groter netwerk van blusvliegtuigen die Europa samen kan inzetten. In Duitsland hebben de vakbonden opgeroepen om vanavond het werk neer te leggen in 6 zeehavens, en dat voor 24 uur. Het gaat om de havens van onder meer Hamburg en Bremen. De bonden hebben vlak voor het weekend een loonvoorstel van de werkgevers van tafel geveegd. De vakbonden willen een goede 8% extra loon, de werkgevers willen 5% geven. In Moldavië tussen Oekraïne en Roemenië is een drone gecrashed, vermoedelijk afgevuurd door de Russen. Dat zegt de Moldavische politie. De drone zou richting de Oekraïnse havenstad Odessa onderweg geweest zijn, maar verloor zijn koers. Er vielen geen gewonden. En sport Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van het tennistoernooi van Cincinnati in de VS. Hij werd in 3 sets geklopt door de Italiaan Coboli. 7-5, 4-6 en nog eens 7-5. We krijgen een bewolkte nacht en het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen start regenachtig, na de middag wordt het wel droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend ziet er dan weer wat zonniger en droger uit.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Donderdag 20 augustus viert Hofstade feest. Breng vanaf de vroege avond zeker een bezoek aan de gezellige avondmarkt waar u dit jaar extra welkom bent onder het motto Welkom in ons kot. De sfeer zit meteen goed met een spetterend live optreden van Les Tres en vanaf 20 uur zorgt DJ Peter de Groot in het gezellige kermiscafeetje voor de perfecte afsluiter van de avond. Grote honger gekregen, schuif dan in het parochiaal centrum aan voor de grote mosselslag met heerlijke mosselen of een koude visschotel met frietjes. Dat kan van 12 tot 15 uur en vanaf 17 uur, zolang de voorraad strekt. Feestneus in de buurt van Ninove trekt dan vanaf vrijdag 21 augustus richting Voorde. Daar barst op het oude voetbalveld de traditionele kermis van Voorde los. Verwacht u aan een meerdaags volksfeest, vol sfeer, attracties en ouderwetse gezelligheid voor jong en oud. De kermis loopt nog tot woensdag 26 augustus. En om te besluiten is er ook goed nieuws voor de kermisliefhebbers, want de grote kermis in Haaltert barst al vroeg los. Noteer zaterdag 22 en zondag 23 augustus met stip in uw agenda. Het Sint-Gorichsplein verandert dan in één groot feestterrein vol kleurrijke attracties, spannende ritten en lekkere kermissnacks. Zaterdag kan je de sfeer opsnuiven vanaf 17 uur en zondag vliegen de deuren open vanaf 15 uur. Ideaal voor een gezellig weekenduitje met de hele familie.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Bros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goeienacht.

wil niet dat je het koud hebt. Ik wil niet dat je wegloopt van wie je warmte geeft. Ik wil dat je veel wegdroomt.

dingen zonder zin. Ik wil niet dat je rijk wordt, want geld maakt liefde moeilijk.

hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn voeten. Tot zij hem ontvangt, zij.

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM.
6: Goeienacht.

105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.